nyimba kuindi no wego legi buro lego do ngeni wiye ningo kuindi no kyodo kwani panwa ah